0: na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: night.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+.
5: En overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee.
4: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
9: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
10: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
11: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
12: Dit is Radio Horizon.
13: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
12: DAB+
13: en overal online.
12: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Horizon Verkeersupdate.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Van echt.
16: Goedemorgen, het is alweer de allerlaatste dag van de maand mei. Zondag 31 mei, een bijzonder goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Fris uit de Veren.

0: Australische rockband Mental as Anything. Laten we het maar eens op single uitbrengen. Jordan, live it up.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Ja, het is gewoon muziek van eigen bodem. Al zou je het misschien niet direct denken. Hadden wij de Pilgrims en je hoorde de White Man.
1: Welkom bij Frisuit de Veren met Peter van Echt.
0: En daarmee heten wij u officieel van harte welkom op deze zondag, deze 31ste mei. Ja, het is inderdaad de allerlaatste dag van de maand mei. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij de radio en we gaan er wederom een gezellige ochtend van.

ons alweer tegemoet zodra je hier de keukendeur opendoet. Lekker, een bakje koffie erbij. En we hebben natuurlijk hartstikke veel leuke muziek. De titel van dit nummer verwijst zowel naar de Zuid-Amerikaanse rivier de Orinoco als mede naar de Londense Orinoco Studios, waar deze single werd opgenomen. Gezongen door deze Ierse zangeres. Dit is Enya.

Het is een ode aan de ruim 1000 kilometer lange Zuid-Amerikaanse rivier Orinoco. Een hit van Enya. En ja, het wordt steeds gezelliger in de studio. En daarachter komen nog meer mensen binnen. Komt er allemaal gezellig bij.

0: een en al gezelligheid deze ochtend hier op de radio. En in de studio is het ook best wel goed toeven. Is inmiddels ook aangeschoven pastoor Chef van de Maasen voor het geestelijk vitamintje. Hadden wij muziek van John Mayer en Taylor Swift en You're the Half of My Heart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Horizon. Onlangs las ik een artikel in een tijdschrift over zingeving als bron voor gezondheid. Het was een artikel van de hand van een huisarts. En dan heb ik het over dokter Richard Hoofs. Hij constateerde als huisarts dat wij als mensen tegenwoordig eindeloos veel informatie tot onze beschikking hebben over onze gezondheid en over wat goed is voor ons lichaam, over voeding, stress, beweging en noem maar op. In de gezondheidszorg praten we volgens dokter Hoofs vaak over wat iemand moet doen. Gezond eten, meer bewegen, beter slapen, maar zelden praten we over de vraag waarom iemand dat zou willen. Uit onderzoek blijkt volgens dokter Richard Hoofs dat patiënten juist hunkeren naar aandacht voor hun innerlijk leven. Dokter Richard Hoofs zegt, wanneer ik vraag, wat geeft uw leven op dit moment zin? Valt er een stilte. En dan vaak gevolgd door een diep gesprek. Soms vallen er tranen, soms met opluchting, soms met het besef dat iemand voor alles en iedereen gezorgd heeft, behalve voor de eigen ziel. Deze vraag, wat geeft je leven zin, is niet alleen relevant voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. En volgens dokter Hoofs kan het herkennen van die vraag een begin zijn van een meer vervuld leven. Zingeving is volgens dokter Hoofs een vaardigheid die je kunt voeden. En daarvoor reikt hij 6 eenvoudige bronnen aan. En dan gaat het om relaties, persoonlijke groei, zorgen voor jezelf, iets doen voor het grotere geheel, spiritualiteit en verwondering. Hij heeft er zelfs ook een boek over geschreven en dat draagt als titel Bezield leven op doktersrecept. De adviezen van dokter Hoofs troffen ook mij. En ik vroeg me af bij de bronnen die hij aanreikte als zoals verwondering en spiritualiteit, of daarin ook ons geloof niet een rol kan spelen. Daarbij moest ik ook denken aan het feest wat we in de kerk vandaag mogen vieren. En dan heb ik het over drievuldigheidszondag. In het evangelie van deze zondag drukt Jezus ons op het hart dat God van ons houdt. Hij zegt, zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn eengeboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Jezus laat ons weten, mens, jij bent bemind, jij mag er zijn. Het vraagt ook een stapje van onze kant, namelijk dat we ons toevertrouwen aan die grote liefde waarmee we worden bemind. Dat we die grote liefde in ons hart toelaten. Als er iets is wat ons leven zinvol maakt, dan denk ik wel dat dat de liefde is. En de wetenschap van het hart, dat er altijd iemand is, iemand met een hoofdletter die van ons houdt. Wanneer ik succes heb, maar ook als het me tegenzit en als ik faal. Priester Henry Nouwen, schrijver van veel boeken over geestelijk leven, en die leefde van 1932 tot 1996, die zag het als zijn en onze grote levensopgave om een leven te leiden vanuit die wetenschap dat we door God worden bemind. Beste luisteraars van Radio Horizon, ik wens ons allen toe dat we mogen groeien in die innerlijke wetenschap die ons leven diepe zin geeft. Ik word bemind door God en die ons ook helpt anderen te doen ervaren dat zij er mogen zijn. Dank voor uw aandacht en u allen een mooie zondag toegewenst. So she

over een gevangene die aan de vooravond van zijn executie droomt over de groene weide van zijn thuis. Deze Tom Jones hit, The Green, Green Grass of Home. Nou, laten we snel iets vrolijks gaan draaien. Bedanken wij nog pastoor, chef van de Mazen voor het geestelijk vitamintje. Een hele fijne zondag.

klassikaal einde aan deze hit van Ed Sheeran en You're the Perfect. Het is 9:55 geworden. In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert op woensdag 3 juni, aanstaande woensdag dus, een bijzondere mindfulness wandeling door het Weerterbos. Er wordt vertrokken vanaf het Pirkesbos, Heuchterweg 2 in Nederweert. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Je moet je wel even aanmelden via natuurindekempen@kpnmail.nl. En de vertrektijd is woensdag om 9 uur. De deelname is verder helemaal gratis.

0: nieuws van bij ons en ook de hits die je kent, was dit Goodnight Saigon van Billy Joel. Het vertelt het verhaal van jonge Amerikaanse soldaten in de Vietnamoorlog. Het intieme nummer beschrijft de oorlogsomstandigheden en de kameraadschappen van de militairen aldaar. Een indrukwekkende plaat blijft het zeker.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hit.

0: de single waarmee de Volendamse band BZN in de zomer van 1976 doorbrak. En het verstootte de Dancing Queen van ABBA van de eerste positie in de Nederlandse hitlijst.
1: Oh yeah, Horizon.
2: Het nieuws van bij ons.
1: Het nieuws.

gemeente Kranendonk wijst er de inwoners op dat vanaf 1 juli 2026 nieuwe landelijke regels gelden voor het aanvragen van een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Door de snelle groei van het stroomverbruik raakt het stroomnet ook in onze regio steeds voller. En daardoor kunnen wachttijden ontstaan voor nieuwe aansluitingen of het verzwaren van bestaande aansluitingen. Wil je meer weten? Bezoek dan de website van netbeheerder Enexe.

0: Queen of the Disco hadden wij muziek van Donna Summer en The Lady of the Night. Zometeen na 10 uur zijn we bij u terug met nog veel meer Fris uit de Veren.
1: Fris uit de Veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

wel eens vaker gezegd. Naar mijn idee is er veel te weinig muziek van Benny Nijman op de radio. En zo nu dan breng ik daar een beetje verandering in. In een groter deel van het gebied van waterschap De Dommel geldt vanaf gisteren een tijdelijk verbod op het oppompen van water uit beken en sloten. Dat wordt gemeld door het waterschap De Dommel. U zult begrijpen waarom.

hebben het toch maar getroffen daar in Budel. Want het hele weekend lang staat natuurlijk volledig in het teken van het Ledup Volleyball Festival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland beleeft het evenement dit jaar de grootste editie ooit. En je bent van harte welkom. De toegang is bovendien ook nog gratis. Hadden wij Chris Ria en het Blue Café. Zijn er wat koeien losgebroken, lijkt wel, hier in de regio? Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Bijna 9:55. Dit zijn de Chaps en Rohan.

lekker een beetje meezingen met deze hit van Farrah Grignard en Ring Ring, I've Got To Sing. Bezoekers krijgen op zondag 7 juni, volgende week zondag, een exclusief kijkje achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weibossen in Hezen. De wagenbouwersgroepen presenteren daar hun ontwerpen voor de theaterparade. En nieuw dit jaar is de combinatie met de Spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. En daarmee staat de middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. Ook niet heel onbelangrijk natuurlijk. Zondag 7 juni is het trouwens. De toegang is gratis. Neem het even mee in je agenda. Locatie Sportpark De Weibossen. En dat is bij de korfbalvelden in Hezen. Muziek van First Choice. Het was niet

sinds jaar en dag is het Robert ten Brink. Hè? Hij is Dr. Love. Hadden wij First Choice, mooie hit uit de eindjaren 70. In Marese vindt op zondag 7 juni, dat is ook volgende week zondag, de Kringgildedag 2026 plaats. En de dag wordt georganiseerd door Gilde Sint Joris en Sint Barbara Marese. En ze brengen maar liefst ruim 60 gilden bij elkaar. Indrukwekkend altijd om het te zien.

deze ochtend. The Green, Green Grass of Home van Tom Jones was dit George Ezra. En Green, Green Grass, de allerlaatste dag van mei. En vanaf dinsdag kunnen er wat buitjes gaan vallen in onze regio. En dat is misschien ook wel weer eens welkom voor alle bloemetjes en voor alle plantjes. Dit is Max.

eerste verte nog geen regen. Voor morgen ook nog niet, maar vanaf dinsdag zou het zomaar weer eens een keertje kunnen gebeuren. Rain in May, nummer van de Nederlandse muzikant Max Werner uit 1981. Bekend van de Nederlandse band Kajak. Radio.

0: is inmiddels 10:55 geworden. Misschien binnenkort toch eens een keertje naar de bios om de film van Michael Jackson te gaan bekijken. Was dit uit 1983? Beat It.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Nou heb ik het idee om vandaag het puntje in de nok van mijn huis te gaan schilderen. Maar ik heb misschien wel een beetje last van hoogtevrees. Dit was trouwens Bente.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
1: Nu vraagt u zich misschien af, waarom begint hij daar nou over? Nou, het liedje van Bente heette Hoogtevrees. En daarom moest ik er even aan denken. We gaan het allemaal meemaken vanmiddag. Straks om 11 uur een nieuwe show van de radio. Maar nu eerst muziek van A.

0: De hitparade van dit moment. Daarvoor hadden wij trouwens nog Ava Max met Who's Laughing Now. Maar haar naam is Stella Lefty, waar we naar geluisterd hebben. En zij zong over Boston.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Op zondag 21 juni, dan hebben we alweer de langste dag van het jaar. En dan verzorgen het gilde van Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius.

Marcel de Groot en mag ik naar je kijken? Het is om en nabij 10 minuten voor 11 geworden. Dat betekent dat het programma alweer een beetje op zijn einde gaat lopen. Op deze allerlaatste dag van de maand mei, deze zondag. Dit is nog muziek van Arthur Connolly. We zijn nog niet klaar. En Sweet Soul Music.

Blijf lekker luisteren, want zometeen een nieuwe show van de radio. Was dit nog Arthur Conley en Sweet Soul Music. Wens ik u nog een hele fijne zondag. Bedankt ook voor het luisteren naar het programma Fris uit de Veren. En morgenmiddag om 2:00 dan zijn we weer met een nieuw tussenuur. Radio.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goeie vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter... en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon. Horizon.
0: Erik Jan de Sterke.
9: Zondag. Oh, wat leuk. Lekkere muziekjes. En natuurlijk een hoop gezelligheid. Hey.

Dennis. Je hoort hem toch op de achtergrond? Ja, dat was hem. De enige echte. Lekker, hè? 7 over 11. Een nieuwe aflevering is daar. Wat leuk dat je luistert, hè.

je moet weten, we hebben hier bij Radio Horizon een vereniging binnen een vereniging. We hebben namelijk de vereniging Meer ABBA op de radio. De voorzitter van die vereniging is Peter van der Zanden. En ja, ik weet nog dat ik een tijdje geleden een sollicitant hier had. Die wilde radio komen maken. En ik vroeg naar zijn motivatie. Waarom wil jij radio maken op Horizon? Nou, zei hij, ik hoor zo vaak ABBA. Daar erger ik me zo erg aan. Dat ik zie ze van ja, dan ga ik zelf maar radio maken bij Radio Horizon. Dat was niet zo'n hele slimme opmerking. Ja, ik moet er meteen aan denken. Vandaag draaien we ook wat muziek voor Peter van der Zanden die in de Lappenman zit. Peter, weet als je luistert. Hier en daar een leuke verrassing voor je. Al dan niet met een knipoog. Maar goed, je kent me, hè?

Cranberries. Beer gone. Even kijken, volgens mij ben ik zojuist een slachtoffer geworden van een hele slimme babbeltruc. Even kijken hoe het ging. Even kijken, ik zat gewoon hier. Even kijken, ik zat hier. En Dian zat daar. Toen kwam William Pompen binnen met een fly. Nu staat die fly hier waar Dian zit. En is William Pompen weg en Dian er weg.

Hij laat Eindhoven gewoon in de steek. Jammer, hè? Guus Meeuwis heeft bekendgemaakt dat de concerten zachte, met een zachte G... Met een zachte G niet doorgaan in BSV-stadion. Dat had hij al heel eerder aangekondigd natuurlijk. Maar hij maakte afgelopen week bekend dat hij een concert gaat geven in het Feyenoordstadion in Rotterdam. Ja, dat is toch ook wat. Maar de kaartverkoop gaat zo hard dat er nu al extra concerten zijn aangekondigd. Dus ja, het verplaatst zich een klein beetje. Maar hij heeft iets met dat stadion, want hij zag daar zijn grote held Bruce Springsteen ooit optreden. En vanaf dat moment is het toch wel een wens van Guus om daar weer eens op te treden. Het wordt weer eens hoog tijd dat we een keer een uitzending halen weer. Dus we even geleden om hem gesproken hebben. Guus Meeuwis. En jouw hand, ik vond hem wel heel erg mooi. Zojuist een appje van de brandweer van Budel, die helaas verstek moet laten gaan, want ze hebben een uitdruk. Ze zijn met de tatu onderweg naar, weet ik het, een brand of iets anders. Maar ja, misschien valt een brandje mee. Of is het een loze melding. Of is het alleen maar een poes in de boom. Ja, dat kan ook, hè. Staat hij dadelijk hier met die grote brandweerwagen van hem. Onze spuitelf. Ja, wel graag. We zullen het allemaal merken. Intussen heb ik begrepen, die anders even de telefoon halen. Die was er vergeten. Nou, luister, die anders zonder telefoon, dat is niet denkbaar. Want er staan alle nummers in. Het hele programma drijft op de telefoon van Dian, kan ik je melden. Dus vandaar dat William even voor taxichauffeur is aan het spelen. En met die andere telefoon halen. Wel hebben we nog van allerlei andere dingen in het radioprogramma. En straks gaan we even overleggen wat precies. Want ik heb echt geen flauw benul. Dianne doet al de redactie. Ik heb me gewoon helemaal geconcentreerd op de muziek. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ik er redelijk in geslaagd ben om een bijzondere combinatie van plaatjes bij elkaar te zoeken. En daar gaan we je uitgebreid op trakteren. Stel je nou voor je zit te luisteren en je denkt, nou wacht even Erik-Jan, ik heb een veel beter verzoekje. Pak de telefoon, bel de Horizon en bel 040-206-3040. En dan, wie weet, kan het zomaar zijn dat we jouw plaat keihard draaien op de radiofrequenties van Horizon. En dat zijn er best veel. Ook op internet kun je ons volgen. Lekker hè, hier is OMD.

0: Als je toch zo kan trommelen. Hey. Als je toch zo'n drummer bent.
1: Toch?
0: OMD, Orkest en Manoeuvres van de Dag en Made of Orleans.
2: Horizon, de show van de radio.
3: Erik Jan de Sterke en Sianne de
0: Jong. Nou, gelukkig, ze is weer terug hoor. De vaste luisteraars die waren al haar aan het missen. Dadelijk krijgen we appjes. Is Dian er niet bij vandaag? Dian.
4: Maar Dian was hartstikke druk al meteen, hè?
0: Ja, die had er niet door gehad,
4: maar er ging van alles mis.
0: Er ging van alles mis. Wat ging er mis dan weer?
4: Nou, eerst vergat ik natuurlijk mijn telefoon.
0: Ja.
4: En toen kwamen we hier en toen keek ik naar... We hebben namelijk hier in de studio een grote buis waar we de bekers in schuiven.
0: Ja.
4: En ik keek naar de buis en er kwamen allemaal vliegjes uit.
0: Och, godverdomme.
4: Toen dacht ik, oh, dit moet niet. Dus nee. Ik heb de buis leeggemaakt. Ik dacht, dan ga ik hem eens even schoonmaken. Doe ik een scheutje chloor.
0: Oh ja.
4: En dan lekker warm water. En dan laat ik hem even staan.
0: Klinkt slim.
4: En toen ging de onderdop van de buis.
0: Oh, dat klinkt niet zo slim.
4: En ging het chloorwater over mijn schoenen.
0: Oh, dat ben je toch niet zeker.
4: En de hele keuken stond blank.
0: Ah, Dian.
4: Nou, dus toen kwam William binnen. Ik dacht, wat ben je toch aan het doen?
0: Ja.
4: Nou, dan gaat iets niet helemaal lekker.
0: Dus... Waar is William trouwens? Want hij was net hier. Ik zie hem even niet.
4: Ja, hij zit naast me.
0: Jeetje, wat is er met je stoel aan de hand,
4: Ik zal even helpen.
0: Hij komt niet boven.
5: Jawel, dat ik even niks.
0: Hij komt niet boven.
5: Ik ben een beetje van slag omdat ik mijn privéleven op de radio wilde.
0: Ja, precies.
5: Ik wilde dat ik met Dian in de auto aan het rondrijden was.
0: Ja.
5: Ja. Ik mis mee, trouwens.
0: Ik heb de tafel laten zakken en nou zie ik je weer. Goedemorgen,
5: William. Ja, hoef mij niet te zien.
0: Hoe is het, William? Hoe is het?
5: Ja, goed, hè. Ik heb nog een beetje last van mijn stem. Ik heb de vrijdag te hard gewerkt, denk ik, toen ik in draaien was.
0: Oké, heb je ze meezingen?
5: Ja, en dansen. Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Ik had gisteren nog last van mijn heup. Ik ben er niet meer gewend. Ik heb vroeger veel gedaan, maar ik had er wel veel dat je in je nacht niet meer bent, hè.
0: Shake it, baby, hè?
5: Ja. Maar het was wel leuk.
0: Leuk je erbij bent. Het kan naast niet anders dat je ook muziek in je gedachten hebt die we boven
5: draaien. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht.
0: Heb je er niet over nagedacht? Nee. Oh, dat valt me best mee eigenlijk. Ik denk, die komen een hele stapel platen. Het is toch niet zo?
5: Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht.
0: Doe eerst maar even wakker worden, even een bakje koffie, dan komt het helemaal goed. Vind je dat niet een beter idee?
5: Ja, wakker ben ik al, hè.
0: Wakker toch? Oh, toch wel.
5: Een bakje koffie is lekker.
0: Oké. Vergeet ik helemaal niet aan te vragen wat we gaan doen vandaag, maar dat horen we dadelijk wel. Eerst even een hele leuke uitvoering van Total Eclipse of the Heart.

vele pareltjes die ik heb uitgezocht vandaag hier in de show van de radio. We draaiden de Total Eclipse of the Heart, een moderne versie van een hele grote hit uit het verleden. Ik verwacht elke moment onze huishelm onder op scooter hier in de show. Dat zou ook nog wel gezellig worden. Scooter voorzichtig, hoor die, hè?

McLean, Clark en Helmen. En de Backstage Passes. Dat op de radio, hier op Radio Horizon. Op deze zondagmorgen om 12 minuten voor 12, dames en heren. Welkom! Leuk dat je luistert. En vandaag van alles in het radioprogramma. En op dit moment vindt een grote verdwijntruc plaats van een paar lekkere stukken fly. Maar we hebben fly overgehouden, dat is wel goed ook. Want zojuist kreeg ik een appje van de band weer dat ze onderweg zijn. We zijn er met een half uur. Ik dacht dat de aanrijdtijd van de brandweer binnen een kwartier moest. Maar goed, dat zal al aan mij liggen. Ik zal het straks eens even navragen. Dat belooft wat gezelligheid. En intussen al een paar leuke verzoekjes binnengekregen. En ook groetjes die we mogen doen. Gaan we dadelijk zeker doen. Eerst wil ik even met jou het weer doornemen. Want er is een mix van bewolking en zon. En in de loop van de middag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Vooral in het oosten van de provincie. Dus ik denk dat wij wel goed wegkomen hoor. Meestal gaat die regen wel aan ons voorbij. Er is weinig wind vanavond. Is het op de meeste plaatsen droog. Ook nog wel een klein beetje zon. Om 9 uur is het ongeveer 19 graden. In de nacht zakt de kwik tot een graad of 14. Morgen wordt het een zonnige dag. In de loop van de dag ontstaan er wel wat stapelwolken. Met een enkele bui. Zo hier en daar. 23 à 24 graden worden morgen. En eigenlijk is dat best wel lekker voor de tijd van het jaar, toch?

0: denk, ik kan wel weer die Beautiful Noise draaien, maar dat hebben we al zo vaak gehoord. Ik denk, weet je wat, ik draai I Said. Neil Diamond op de radio onder het streng toeziende oog van William Pompen. Die dit toch ook wel kan appliceren volgens mij, want hij kijkt blij.
1: Ja, je Neil Diamond kent mij al blij mee maken, Erik-Jan de Witte.
0: Toch wel.
1: En I Am A Said sowieso. Ja. Ja.
0: Wacht even, ik moet even vertalen voor de mensen die buiten Leende komen. William, de heer Pompen zegt zojuist... Ja hoor, dat kan ik wel heel mooi vinden. Neil Diamond vind ik heel erg leuk, dat is wat hij zei. En nu lacht hij.
1: Ja. Klinkt ook weer hetzelfde, toch?
0: De heer Pompen zegt, het klinkt ongeveer hetzelfde. Hé, hey, maar luister even, we moeten even hebben over de klaproos. Want het valt mij op, de afgelopen weken zie je ze op steeds meer plekken. En bij de Achelse Kluizen is een heel groot veld. En daar staan er ieder jaar, Jan, honderden.
2: Wat? Oh, ja, duizenden.
0: Duizenden. Ja. Maar er zijn steeds meer plekken waar die klaproos kan vinden. In België is die klaproos ook een soort symbool. Het heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog, geloof ik. Dat was het toch, hè?
2: Ja, zeker.
0: De klaproos. Hoe vaak bloeit die? Weet jij dat toevallig?
2: Hij bloeit één keer, Erik-Jan.
0: Eén keer en dan klapt hij, hè?
2: Dan valt hij uit. En dan
1: krijg je een applaus.
2: Ja, dan zaait hij zichzelf, hè? Dan komen er steeds meer.
0: Dan zouden we dat een heel applaus geven als het allemaal tegelijk gaat. Maar goed.
1: Ik ken alleen de klapsigaar.
0: Dat is wel anders, De heer Pompen zegt, ik ken alleen een klapsigaar. Maar even die klaproos. Ja, je ziet op veel plekken. Ik ken hem alleen in Hamond-Achel, heb ik dat veld gezien. En net onderweg hier naartoe heb ik er heel veel gezien langs de beek. Maar als jij nou bijvoorbeeld nog een veld kent... in Hezen is ook een heel groot veld met klaprozen, Jan.
2: Oh ja?
0: Ik denk dat we Teun even moeten bellen, vragen waar het is.
2: Ja. Dat zal wel, ja.
0: Dat vindt hij vast goed.
2: Ja, dat zal ook wel.
0: Denk je niet?
2: Ik zal eerst maar zijn appje sturen.
0: Ja. Heel goed. Ken je nog andere plekken waar ze groeien?
2: Nee, maar ik zie nou ook dat er ook witte zijn, maar die heb ik nog nooit gezien.
0: Een witte klaproos?
2: Ja, en dan een witte met een geel hartje en een witte met een zwart hartje. Ja, dat heb ik heb nooit gezien. Maar
0: er gaat een wereld voor me open, dit.
2: Ja.
0: Witte klaprozen.
2: Dus op zoek naar het veld met de witte klaproos.
0: Heb jij ooit een witte klaproos gezien, William?
1: Nee, ik heb nooit geen witte klaproos gezien.
0: De heer Pompen zegt. Goed. Wat zeg je?
1: Ik ken alleen de pioenroos.
0: De pioen? Ja. Maar die is wel mooi, de pioenroos.
1: Ja, mooi. En duur.
0: Ja.
2: Maar die gaan wel wat langer mee dan een klaproos.
0: Toch wel.
2: Ja, klaproos,
0: wel.
2: Als je die afplukt, is die na een kwartier is die slap.
0: Dat wel weer natuurlijk, hè?
1: Ja, daar gaan we nou niet over hebben.
0: Daar gaan we niet over slappen, hè? Ik wil even een kippenvelmoment creëren. En je even zo ping raken op die gevoelige snaar. Luister even naar de tekst van deze.

0: Mooi, hè? Heerlijk. Domenica, Rob, dat was Marco Borsato hier op Radio Horizon. En we zijn ons klaargemaakt, tenminste, William, jij weet je toch aan het voorbereiden, hè? Op het, je wordt een quizmaster even vandaag. Raad de plaat.
1: Ja, dat hoor ik net ook, ja.
0: Dan ga je ons wel bij helpen, hè? Want anders hebben we een groot probleem, William.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké, ik zit nu 6 seconden van de reclame het nieuws af. En daarna zijn we heel vlug bij je terug. En kun je lekkere fly winnen hier bij Horizon.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
7: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege wegwerkzaamheden is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knopendel en Zaltbommel. Daar heb je nu ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jan de Sterke.
0: Welkom in de tweede uur van het hele serieuze radioprogramma met heel veel diepgang en hele intelligente radiomakers. Dat zijn wij dan, hè?

0: betekent vlinder. Vlinder betekent het. Ja. Hi.
1: Hi.
0: Hi. Welkom in het tweede uur van de show van de radio. En de menigheid begint gezellig toe te slaan. En William is geestelijk en mentaal aan het voorbereiden op de zware taak die hem rust. William gaat even, in verband met vakantie van Ruud, in de rol van quizmaster. William, ik heb wel even speciaal voor de gelegenheid even een speciaal tuuntje gevonden. Wat wel een beetje bij jou past eigenlijk. Ik vind dat toch wel een beetje...
2: We beginnen met een nieuw lied. Meneer De Bruyne.
0: Hij begint te lachen. Hij vindt het leuk, hoor.
2: Meneer De
0: Bruyne. Ja, William. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jan.
0: Kijk, het spel is een beetje de weg kwijt. Vroeger speelden we gewoon...
4: Raad waar die staat.
0: Dat speelden we vroeger. En toen bedachten we Raad de Plaat, toch?
3: Ja.
0: En jij gaat aanwijzingen geven, dat is de bedoeling, hè?
3: Ja.
0: En de mensen kunnen bellen en ze kunnen een heerlijke fly winnen. En ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor. Tenminste, voor die fly te winnen dan. Want ik mag niet meedoen natuurlijk.
0: Jij mag niet meedoen, helaas. Nee, dat is
3: nee, zonder ouderij. We zijn vandaag op zoek naar een zeer bekend nummer van een zangeres. Dat is dan de eerste hint.
0: Oeh.
3: Maar ja, die zijn er zoveel, dus ja. Daar kennen we niet zoveel mee.
0: Nee.
3: Ze is internationaal bekend.
0: Internationaal bekend.
3: En een van de best verkopende artiesten wereldwijd.
0: Ik hoor het je zeggen.
3: Die zijn er ook al heel veel.
0: Ja.
3: En dan is de derde hint, en ik denk dat die iets meer duidelijkheid geeft. Ze werd bekend na haar overwinning op het Songfestival.
0: Oh.
3: Dus...
0: Ze werd bekend door haar overwinning op het Songfestival.
3: Ja. Dus als mensen een idee hebben, even bellen naar 040-206-3040. En dan gaan we afwachten... Waar was het maar ze van kunnen maken?
0: Ik vind mensen. Echt dat je dit geweldig goed doet, William.
3: Nou, dankjewel.
0: Ik ben echt...
3: Volgende week mag ik op vakantie.
2: Ja.
0: 040-206-3040. Als jij weet welke plaat we zoeken, het belangrijk is, je moet de artiest kennen. En het liedje van de naam
3: artiest
0: van het liedje.
3: En de titel van het nummer.
0: En de titel van het nummer, dames en heren. Nou, we wensen u veel succes, hoor. 040-206-3040. Wij wachten op verbinding.

0: en meneer de quizmaster, we hebben een beller. Succes.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag, met Horizon. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Frank. En je hebt enig idee wie ik net heb proberen voor te dragen?
2: Ja, ik heb wel een vermoeden.
1: Ja?
2: En ik denk dat jullie Céline Dion bedoelen.
0: Céline Dion?
2: Céline Dion.
0: Ja,
1: ja, die kennen we wel, maar we moeten dan natuurlijk ook een titel
0: hebben. Ja, precies.
2: Oh, dat heb ik niet gehoord, want ik heb dat zit in de auto, dus ik heb niet alles mee.
1: Ja, ja. Nee, maar dat is de bedoeling, denk ik. Dus,
0: hé, maar doe een gok. Doe gewoon een gok, joh.
1: Ja.
2: Ja, er zijn al zoveel.
0: Ja, doe er.
1: Ja,
0: maakt niet uit.
1: We zitten hier nog tot 2 uur.
0: Ja.
2: Wacht even. Ik moet even zoeken, hoor.
1: Ja.
2: En heb je al meer hints gegeven, net of niet?
1: Nee, dat verder niet, nee.
0: Het klopt wel, in ieder geval.
2: Ja, dat wist ik ook wel. Erik.
0: Ja, het klopt wel. Geniale hint dit.
2: Wacht even. Moet
0: ik
2: een liedje hebben
0: van
2: het Songfestival
0: wat
2: ze toegewonnen heeft?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je
1: nee, niet zeggen. Dat was een hint. Dat is het Songfestival dat gewonnen. Maar de titel, dat moet je zelf even verzinnen. Dan bel ik een keer terug, want mijn telefoon die brandt thuis.
0: Je bent wel streng, zeg maar. Ja, hij mag nog een titel zeggen.
1: Ja, ik mag nog een titel zeggen.
0: Welke titel? Echt niet!
2: Nee, doe dat goed. Ik kijk in Frans.
0: Het klopt wel, hè? Het klopt wel. Oké. Nou, dank je voor bellen. Blijf denken.
2: Het is goed zo.
0: Oké.
1: Luister even naar het volgende hint. Tot zo.
0: Ja. Jeetje, ja. Ja.
1: Zit nou al kapot.
0: Hij zit te zweten, joh. Hier in de studio niet te geloven. Moet ook een keer werken. Anders is dat die twee mannen die net onder de douche vandaan komen. Onze brandweermannen die zijn ook welkom, heren, trouwens.
3: Ja, welkom.
0: Wat jammer dat jullie niet mee mogen doen, trouwens.
3: Nee, we weten het al, daarom doen wij niet mee.
0: Stel jezelf even voor de luisteraars vast, even alsjeblieft. Stel jezelf even voor de luisteraars.
3: Ja, Johan Schenkels, bevelvoerder van de manschap Postbudel.
0: Kijk, bevelvoerder van de manschappen Postbudel, dat klinkt even... Hè? Welkom. En wie heb je meegebracht? De bevelvoerder, toch? Of niet?
3: Ja, collega.
0: Ja. Je collega?
3: Ik ben John Vlassak, bevelvoerder ook van de brandweerbudel.
0: Kijk.
3: Posthoofd van
0: kijk,
3: de brandweer.
0: Kijk, posthoofd ook nog eens een keer. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we zijn midden in een heel spannend spel. We zitten midden in de radenplaat. Het is ontzettend moeilijk, William.
1: Ja, maar ja, we hebben ook niet heel veel hints gegeven natuurlijk.
0: Dat niet. Het klopt wel, dat heb ik gegeven als hint. En ja, wat zou dat toch kunnen zijn? Ik pak gewoon een tjoentje erbij weer even. We hebben een beller.
1: Ja, goedemiddag, met Horizon. Wie spreek ik?
4: Met Margriet, hallo.
1: Margriet, goedemiddag. Margriet, heb jij enig idee wie we zoeken?
4: Ja, Céline Dion.
1: Ja?
4: En? Pas en moi. Ja, ik ben hier in het Frans.
1: Nou, dat is dan jammer, want dat is niet waar we zoeken, Margriet. Dus, maar jouw Frans klinkt beter als mij.
0: Ik vind wel een chagrijnige quizmaster een beetje.
1: Nee, ik ben niet chagrijnig.
0: Dankjewel voor het bellen, Margriet.
1: Margriet, bedankt.
4: Okay, doei.
1: Tot de volgende.
0: Ja, mensen. 042-2040. Ja, het klopt wel.
1: Doe, of waar?
0: Ja, je moet zeggen, ach, wat lief, wat leuk dat je belde.
1: Oh ja, wat lief, wat leuk dat je belde.
0: Ja, precies. Goed. Nou, we zoeken dus een plaat van Céline Dion, dat is duidelijk.
1: Ja,
0: het klopt wel. Het klopt wel door,
1: meer, Erik Jan.
0: Het klopt, gelukkig, ja.
1: Het is een vrouw die nee zei tegen de stilte, maar ja tegen de manager die ouder is.
0: Ja.
1: Verwijst aan ontdekking later huwelijk met René Anagililil.
0: Nee hoor, William leest het niet voor. Dat lijkt maar zo.
4: Ja, prima.
0: We hebben weer een beller.
1: Goedemiddag, met Horizon, met wie spreek ik? Ik hoop dat ik niet zagrijdig klink.
0: Nee.
4: Nou,
0: ik
4: ben Margriet.
1: Oh, Margriet,
0: alweer. Oh,
1: Margriet. Gezellig,
0: Margriet. Nog eens een keer, ja.
1: Klink ik nou beter als net?
4: Ja. Sandra Kim.
0: Sandra Kim ineens? Nee, nog. Het is in ieder geval Céline Dion.
1: Ja,
0: Margriet.
1: Ja, Céline Dion is goed, maar moeten we de titel nog hebben. En in ieder geval niet Sandra Kim.
4: Nou, de titel heb ik net gezegd,
1: dat
4: niet klopt.
1: Nee, die klopt niet.
0: Dat was het probleem. Nee, die klopt niet.
1: Maar ze zingt dus, dat is ook weer een hint, ze zingt tweetalig, dat is Engels en Frans.
0: En
1: dus je hoeft het niet per se bij het Frans te zoeken, hè?
0: Nee.
1: Dat hebben we ook niet verteld. Ze heeft het Songfestival gewonnen, maar we zeggen niet dat het met dat nummer had gewonnen.
4: Nee, maar
0: het is
4: wel Céline Dion, zeg je.
0: Het is Céline Dion, maar nou
1: dan kan je weer verder even doorpoetselen. Dan gaan we naar de volgende, Margriet. Tot zo, hè.
4: Yo,
0: oude. Nou, die belt nooit meer. Je bent niet aardig tegen Margriet geweest, William. Oké. Okay. Oh, we hebben nog een beller. Dat moet niet gekker worden. Ja, succes.
1: Ja, goedemiddag, Horizon. Met wie spreken wij?
4: met Henny van Meulen.
1: Met wie?
4: Henny van Meulen.
1: Oh, Henny.
0: Arnie.
1: Henny, goeiemiddag.
0: Oh, oh, sorry.
1: En heb jij enige idee wie we zoeken? Ja, ja, wie we zoeken weet al, denk ik.
4: Ja, ik denk met het liedje My Heart Will Go On.
1: Nou, dan kan ik jou feliciteren, yes! Want dat klopt.
0: Hij klopt, zei hij nog. Ja. My heart will go on. En ben we blij dat hij dat doet. Zal maar niet gebeuren, zeg. Dat moeten we niet hebben. My heart will go on.
1: Dus ja, dat klopt. Dat is uit de film The Titanic. Die denk ik heel Nederland wel ooit gezien had. Ja. En wanneer wist je het antwoord, bedoel ik?
4: Ja, eigenlijk meteen.
1: Eigenlijk meteen. Maar je kwam er niet tussen. Het was te druk.
4: Ja, ik denk, laat
1: me
4: even anders gaan. Maar.
1: Ja. Ja, als hier dan de prijs die pakken, denk je, dan doe ik het. He?
4: Ja.
1: Ja, groot gelijk.
0: Wat fijn dat je belt. Wat leuk dat je gewonnen hebt. Gefeliciteerd.
1: Ja,
4: ja, dankjewel.
0: Dat is toch leuk, hè? En een lekkere fly.
4: Ja.
1: Ja, lekkere fly, ja.
0: En een vraagje die dan toch een beetje testen.
1: Volgens Erik Jan vraagt dan, en welke fly wil ga je dan kiezen? Ja. Henny?
4: Abrikoos speciale.
0: Kijk, die heeft smaak.
1: Ja, we hebben hier ook abrikoos staan, maar die is dan van de week. Dus nee, maar abrikoos speciaal, heel lekker, hè?
0: Doe de
1: met slagroom erop, denk ik. Of niet? 57 okay. Extra.
0: Ben je trouwens van de slagroom, of niet?
1: Henny, of ik?
0: Nee, Henny natuurlijk. Henny, ben je van de slagroom, of niet?
4: Ja, op zijn tijd wel.
0: Ja? Ik zou er een flinke klodder op doen, joh.
4: Ja, zeker.
0: Die ene keer. Wat zeg je?
4: Dat is goed voor de heupen.
0: Ja, precies. Heerlijk. Lekker toch. Heerlijk. Even nog iets anders, Henny. Zullen we die plaat draaien? Moeten we die dan draaien dan? Die hard mag wel komen.
1: En dan krijgen ze nog een verzoek.
0: En ze mag ook nog een verzoekje?
1: Ja.
0: Jeetje, man. Je
1: ik luister iedere week. Ik weet niet wat jij doet.
0: Prijzen, maar... mensen. Wat voor plaatje wil je dan horen straks, Henny?
4: Ja, het rode kleed van Rowenet.
1: Oh, schitterend.
0: Dat is wel weer een hele mooie keuze, hè?
1: Ja.
0: Het rode kleed. Ja, dat is goed.
1: Als ik dit tijd getrouwd ben.
0: Dan gaan we die Celine
1: onder... Ik kan 25 jaar gescheiden, maar dat maakt niet uit.
0: Nou, dan gaan we die Celine Dionne maar draaien.
1: Nou, Henny, bedankt voor het meedoen.
4: Ach, ja,
0: hij slaat helaas een beetje over.
1: Even blijven hangen, maar een beetje beter als wij.
0: Hij slaat er heel erg over. Dat is echt jammer, zeg. Ach, hij is al afgelopen. Ah... Het was wel een heel mooie plaat, hè?
1: Ja.

0: Ik heb gewoon twee hele echte brandweermannen tegenover me zitten. En dat vind ik hartstikke leuk dat ze er zijn. En ik pak daarvoor even een muziekje op de achtergrond. Want we gaan even kletsen. Heren, goedemiddag, welkom in de show.
1: Goedemiddag, Erik, Jan en Dianne.
0: Kijk, dank je. Ja. Hoe is het?
1: Goed.
0: Jullie hadden een uitdruk vanmorgen.
1: Ja, we moesten even naar de rompot. Daar zat een duifje op zijn kop in de takken boven met een visdraad om zijn pootje.
0: Oké, okay, toch.
1: Dus hebben die even professioneel naar beneden gehaald, het pootje verzorgd.
0: Ja.
1: En de eigenaar van het park, die namen het over. En ik ga ervan uit dat hij nu weer rondfladdert.
0: Ja. Ik zit even af te denken, na te vragen. Zo'n brandweeruitdruk, dat is natuurlijk financieel best wel een kostenpost. Dat is een hele dure duif, denk ik nu.
1: Het is een duur duifje, maar we doen het met liefde en plezier. Want we zijn er voor het redden van mens en dier.
0: Ja, maar met hoeveel mensen ga je daar dan op af?
1: We gaan met 6 man naar plat.
0: Even kijken, 6 man. Vrouw. 6 man. Nou, die vrachtwagen moet ook getankt worden natuurlijk. Beetje diesel erin.
1: Ja, diesel tegenwoordig. Ja, nou, dat zal het maar niet over hebben.
0: Dan praat je sowieso over een heel hoop centjes wat het is. Maar goed, jullie redden mens en dier. Dat is wel nobel.
1: Ja, doen we met liefde en plezier. Dag en nacht.
0: De duif 24. Is jou eeuwig dankbaar. En dat zal hij tonen door zo af en toe zo'n lekkere flats op jouw auto te laten.
1: Ja, daar zal ik me niet over hebben.
0: Goed. Maar goed, jullie waren redelijk snel klaar.
1: Ja, het op zich ging het honk niet, gelukkig niet zo hoog.
0: Nee.
1: Laddertje erbij.
0: Ja.
1: Eentje naar boven, visdraadje doorgeknipt. Naar beneden hebben we even het pootje verzorgd.
0: Ja.
1: Er zat nog wat draadje omheen.
0: Ja.
1: En we hebben losgelaten. En ja. Nou, als het goed is, fladdert hij nou rond. Dus.
0: Ja. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja, Johan, ik vind het wel een stoere verhaal. Hoe zit u? Wat ben jij klein eigenlijk? Wat is er gebeurd? Je komt ook niet meer op je tafel.
1: Iets met mijn stoel.
0: Stak die stoel zo langzaam
1: mee? Ja, dat is de eerste keer dat ik hier in die studio kom. Ah, nou, ga ik het ook.
0: Oh, kijk, nou kan ik het tenminste met je zien.
1: Ja, zie ik ook zitten.
0: Ja, ik zag een plukje haar, maar nou zie ik je tenminste.
1: Ja, ik heb er nog.
0: Ja, precies. Jij wel. Sorry. Sorry, John.
2: Ja, wat sta nou?
0: Pak die microfoon trouwens even dichtbij.
2: Ja,
0: hey,
2: ja,
0: zeggen,
2: ja.
0: Hoe zitten jullie in de vrijwilligers? Hebben jullie genoeg volk of niet?
2: Nou, op dit moment hebben we nog wel 18 man in ons korps.
0: Is dat minimaal? Of hoeveel heb je er minimaal nodig?
2: Ja, je hebt er minimaal wel 18 nodig om de volledige bezetting continu eigenlijk te kunnen waarborgen.
0: Moet je niet reserve hebben dan?
2: Dat zouden we graag willen, maar zo werkt het ook weer niet. En dan komt dat kostenpost effect weer om door te kijken.
0: Maar als iemand zit te luisteren, denk ik, nou, dat wil ik ook.
2: Ja, dan moet hij zich nou melden.
0: Dat wel,
2: daar gaat het op dit moment om. Want we zijn actief aan het werven. Want ja, goed, je ziet al een beetje de gebreken aan ons hier... die aan de andere kant van de tafel zitten. Ja. Maar,
0: het aftakelproces is begonnen, dames en heren.
2: Het toch.
1: Het was gezellig hier.
0: Gekkigheid. We hebben hier wel genoeg... Want jongeren, zijn die in voor een brandweerman te zijn?
2: Ik denk het nog steeds wel. Ik denk dat het nog steeds uitdagend genoeg is om leuk een hobby erbij te hebben. Die wel iets professioneler is, maar waar je wel heel erg veel leuks mee kunt
1: en voldoening.
2: Beleven. En voldoening.
0: Een professionele hobby. Hij bedoelt als radiomaker. maar even, die Jan staat met een gebaar. Wat doe ik verkeerd? Oh, de papiertje. Dus gaat het weer opschrijven. Hey, maar als mensen zouden te luisteren ze willen reageren, moeten ze even naar de website, toch?
2: Ja, ja, we hebben de wervingscampagne geopend op dit moment. In heel Budel en omstreken zijn we aan het werven.
0: Ja.
2: Je ziet allemaal van die mooie grote rode posters die we overal hebben opgehangen.
0: Ja, mooi,
2: en als je interesse hebt, dan moet je in ieder geval op de website jouwbrandweer.nl. En dan ga je naar het korps Post Budel.
0: Ja.
2: En daar word je verder geleid. In,
0: mag ik even, mag die poster even vasthouden? Even kijken, bekende zien. Even kijken, de poster. Even kijken. Nou, die William Kremers wordt er ook niet zo langer op. Ja. Even kijken.
1: Ja, zag je het zelf maar.
0: Ja, die zit te luisteren. Maar goed. Maar er mogen ook vrouwen solliciteren, toch?
2: Jazeker. Ja, ja. Maakt ons niet uit. Als je maar gewoon capabel bent voor het werk wat we moeten doen. Daar gaat het om.
0: Ja, want ik was laatst op de brandweerpost in Valkenswaard op bezoek. Mocht daar filmpjes maken voor het museum wat ze daar gerealiseerd zijn. En daar kwam ik een dame tegen, die was ook bij de brandweer, heel fanatiek. Het is wel een virus volgens mij, hè?
2: Ja, ja.
0: Als je eenmaal begint...
2: Ergens een keer mee besmet en vanaf dat moment...
0: Is een foute boel.
2: Foute boel tot het eind, ja.
0: Je moet wel een heel stevig huwelijk hebben, wil je dat...
2: Nou raak je wel aan.
1: Ja, dan moet je
0: hebben. Dan komen we op onderwerp, dames en heren.
1: Dat moet je echt hebben, want je zult maar eens in de winkel staan en dat ding gaat. Dan blijft die kale jongen staan, hè, en we zijn weg.
0: Ja, want dus achter elke succesvolle brandweerman staat een vrouw die zich vertwijfeld afvroeg... wat heb ik nou weer gedaan dat hij er vandoor is?
2: Ja, dat zo is wel kun je het wel zien. En je ziet het zoals vanmorgen. Je hebt iets gepland, en heel je planning binnen 10 minuten kun je weer iets anders aan het doen zijn. Ja. En vanmorgen was het wel onschuldig. Ja. Maar voor hetzelfde geld sta je iemand uit een brandend huis te halen. Of ben je iemand vrijend te maken in een beknelling.
0: Dus. Aan de andere kant, er zijn ook vrouwen die houden wel van zo'n stoere brandweerman die bezweet thuis komt en helemaal naar rook ruikt en met zijn baard.
2: Ja, die moet ik toch nog een keertje leren kennen.
1: Dus. Ja, meestal zijn ze toch niet zo heel blij hoor. Want dan moet het wasmachine aan. Dan ruik je er 3 dagen naar een brand of naar een varkenstal. Ja. Heel blij zijn ze niet altijd.
0: Hoe hou je dat dan goed dan? Neem je dan na de brand even een bloemetje mee voor of zo? Doe je dan niks goeds?
1: Nou, nee, ik heb bloemen in, dat werkt niet helemaal, maar...
0: Ik denk als jij met bloemen thuis komt dat je vrouw argwaan begint te krijgen. Wat heb jij uitgespookt?
1: Nee.
0: Dat ging.
1: Nee, als je echt zo stinkt, dan is daar echt niet bang voor.
0: Nee.
1: Als dat parfum is of zo, dan moet je wel eigen zorgen
0: maken. Ik heb wel heel diep veel respect voor jullie, want we lachen er nou een beetje om natuurlijk. Maar het is wel 24 uur per dag bereikbaar en paraat zijn. En gewoon eigenlijk, je weet niet waar je terecht komt. En het kan echt
1: is van altijd
0: alles
1: verrassing.
0: Zijn.
1: Alles. Zeg het, noem maar op. Waar verzin je nou in een keer in 2 seconden?
0: Ik hoorde een keer die tankwagen die op de ring van Eindhoven strandde met LPG. Ja. En er was ontploffingsgevaar. Nou, als dat ding ontploft was half Eindhoven weggevaagd.
1: Ja.
0: En dan sta je dan als brandweercommandant om dat de boel koel te houden en af te blussen en ervoor zorgen dat er niets ergens wordt. Maar je zal maar als partner van weten waar je mannetje naartoe is. Dat lijkt me ook niet echt prettig.
2: Nee, dat klopt. Die mensen hebben daar ook voor een dilemma gestaan. En die hebben op dat moment een keuze moeten maken. Van gaan wij inderdaad inzetten of niet, serieuze inzet. En met gevaar voor eigen leven zijn die mensen daar opgerukt en hebben daar de blussing in gezet. Serieuze business doen.
0: Daarover gesproken, even een primeur. De afgelopen half jaar heb ik een podcast opgenomen met omtrent de Herculesramp in Eindhoven. Want na 30 jaar is daar de zwijgplicht vanaf. Mensen mogen weer praten, maar dat mocht 30 jaar niet. Hè. Het was een heel beladen en gevaarlijk onderwerp. Ja. Een hele bijzondere podcastserie geworden. Waar ook brandweermensen aan deel nemen. Maar ook mensen van de luchtmacht. Maar ook slachtoffers. En er zijn bijvoorbeeld in die podcastserie slachtoffers die uit het vliegtuig zijn gehaald door brandweermensen. Maar die hebben elkaar nooit meer gezien of gesproken. Die elkaar in die podcastserie ontmoeten. Nou echt waar, kippenvel als je het hoort. Ja. Ja. Ik heb het mogen monteren en heel bijzonder. Komt binnenkort uit, ook op 1 Kempen. Je moet even onze website in de gaten houden. En geloof me, als je de verhalen hoort, het is echt, nou echt, het is zo spannend. Je luistert, je blijft luisteren, je kan ook niet stoppen met luisteren. Het is echt, ja, heel bijzonder, maar ook heel heftig eigenlijk.
1: Ja.
0: Want ja.
1: Ja, dat is zeker heftig, ja.
0: Dat is echt wel aanraden. Dan krijg je ook een beetje een indruk zeg maar, op wat de brandweermensen mee kunnen maken. Zeg maar.
1: Ja, op zich hebben wij ook wel een succesverhaal. We hebben een keer een reanimatie gehad. En die meneer die heeft het gelukkig overleefd. En elke keer als we een kermiscarnaval tegenkomen, krijg ik eigenlijk een plusje van hem.
0: Ja?
1: Ja, is mooi.
0: Is het trouwens zo als iemand super. Een reanimatie, zeg je nou, toevallig hè? Is het zo dat als er iemand een hartaanval krijgt of zo, dan gaat er zo'n code volgens mij. Maar volgens mij moet daar de brandweer ook op rijden, of niet?
1: Ja, dan ligt aan de ambulance, die stuurt die aan. Van hebben wij de brandweer nodig? Heb ik snel direct hulp nodig?
0: Ja.
1: Kunnen wij met de tweede ambulance snel ter plaatse zijn? Dan doen ze het niet. En denken ze van, hé, daar gaan we niet redden, dan de laatste brandweer komen.
0: Ja.
1: En dan gaan we ons best doen.
0: Maar wat bezielde je ooit, Johan, om brandweerman te worden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, op een gegeven moment, je rolt er een beetje in en dan begin je aan een opleiding. En dan weet je al meteen, ik zit goed. Dat is gewoon iets voor je hele leven.
0: Maar kun jij het dan, want we hebben het over brandblussen en je hebt het over een duif redden. Allemaal natuurlijk heel bijzonder. Maar je komt natuurlijk ook wel eens een keer bij die spoorbaan waar iemand heeft gedacht, ik zie het niet meer zitten.
1: Ja, sporen is meestal voor de collega's van Maarhezen. Maar we krijgen als postje ook wel, ja.
0: Ja.
1: Dat is niet altijd even prettig.
0: Nee, klopt. Of dat ongeluk met die auto en ineens herken je die. Ja. Lijkt me enorm moeilijk. Maar er wordt wel over gepraat volgens mij.
1: Ja, is dat we hebben het team TCO. Het team collegiale hulp.
0: Ja.
1: En die kun je laten komen en dan wordt er over gepraat. Ja. Maar zelf in het team, wij vertrekken niet naar huis. Voordat we even allemaal...
0: Je moet het ergens laten, toch?
1: Ja, even over gebabbeld hebben.
0: Ja.
1: Kijk, wij hebben het niet veroorzaakt. We proberen het beter te maken.
0: Ja.
1: En dan gaan we ons stinkende best voor doen.
0: Je zit je thuis te luisteren. En je denkt, nou, ik heb wel vrije tijd. Of ik heb tijd. Of ik wil wel iets doen. Of ik wil mijn leven. Ik wil iets. En het spreekt je aan. Je kan altijd eens komen kijken, toch? Of niet?
1: Ja, zeker.
0: Dat, soort? Dat mensen even mee mogen of zo?
2: Ja, nee, ja, goed. Ik zou zeggen, als je interesse hebt, Je mag altijd ook op een oefenavond, hebben we elke dinsdagavond van 8 tot 10 hebben een oefening. Als je interesse hebt, mag je altijd een keer komen kijken. Ja. Zeker nu dat we in die wervingsronde zitten. Ja. We zoeken mensen die minimaal 18 jaar of ouder zijn. Ja. In ieder geval wel binnen een opkomsttijd van zeg 4 minuten
0: van de kazerne af,
2: Aanwezig zijn. Ja. En ook een significante bijdrage wel kunnen leveren in de beschikbaarheid. Ja. Overdag meestal wel. Dus we hebben een aantal selectiecriteria. Maar schroom niet om gewoon te reageren. Hè, en dan kijken we, gaan we met elkaar in gesprek. Ja. En dan kijken we wel hoe ver we daar kunnen komen.
0: Er zijn natuurlijk wel een paar dingen. Je moet geen hoogtevrees hebben, denk ik, of wel?
2: Nee, engtevrees, hoogtevrees. Je moet kunnen zwemmen.
0: Dan ga je al.
2: Het toch.
0: Ja.
2: Ja, maar ik heb net al gezien, jij kunt bij de meldkamer komen werken. Die telefoontjes, die hectische situatie.
0: Ik denk dat het veel te gezellige boel wordt als ik in die meldkamer ga werken. We moeten even de plaat gedraaien voor onze prijswinnares. Want die zit thuis te wachten. En denkt, waar blijft mijn Robinaise en waar blijft mijn roeierkliet? Dat hebben we beloofd aan Henny. Dus die gaan we even draaien. En dadelijk gaan we even kijken of er nog een bijzondere oproep is die jullie willen plaatsen. Denk er even over na. Dadelijk is de zender van jullie. Goed?

0: Vlaszak en Johan Schenkels. Twee hele serieuze mannen. Van de brandweer aangeschoven hier in de studio. En ik zei net van ja, John, als je nog een oproep wil doen, dan kan dat dadelijk. En toen zei hij, ja, als je wel een brandweerplaat draait, Relight My Fire of zo, zei hij. Maar weet je, ik moest ineens denken aan Sylvia Millekamp. Die heeft ook ooit een versie gemaakt van Fire. Ken je dat nog?
1: Ja, hele goede versie. Ja, ja, ja.
0: Dan gaan we die dadelijk draaien.
1: Als hij maar brandt.
0: Ja, precies. Ja, precies. Hé, hey, die posters die hangen overal. Word vrijwilliger in Budel. Jouwbrandweer.nl, dat is de website. Is er nog iets waarvan je zegt, nou, dat vind ik toch wel belangrijk om nog even bespreekbaar te maken, om even te roepen in het programma?
1: Nou ja, kijk, het is zo, we zijn echt op zoek naar mensen. We hebben er, als we kijken naar de groep, we hebben een mooie leeftijdsverdeling, maar er zitten ook een aantal mensen die gewoon tegen de leeftijdsgrens aankomen, waarbij het steeds lastiger, moeilijker wordt. Ja. En daardoor zoeken we ook echt wel een aantal mensen, 4 mensen die we zo kunnen gebruiken de komende 1-2 jaar. Wij zoeken echt nu de gemotiveerde teamspelers die voor serieuze zaken bereid zijn, die een verantwoordelijkheid willen nemen, maar ook voor de gezelligheid willen meegaan. We hebben een leuke personeelsvereniging die mooie activiteiten regelt. Ja. We gaan af en toe op wedstrijd, waar we gewoon het hele land door mogen. En dan beleven we de mooiste verhalen. Dus,
0: Wacht, dan ga je snel. Die wedstrijd. Want die onlangs wedstrijd. Is het nog een wedstrijd geweest, weet ik toevallig, uit Betrouwbare Bron. Ja. Hoe is dat gegaan met die wedstrijd?
1: Ja, nou, er is afgelopen weekend hebben ze een mooie wedstrijd hier in Marese geregeld. Ja. Daar hadden ze een mooi scenario gemaakt. Wij als Post-Budel hebben dat scenario mogen voorspelen. Hè, om te kijken of er alle puntjes op de i zaten. Ja. En daar hebben een tiental ploegen vanuit de regio en ook vanuit eigenlijk heel Nederland aan meegedaan. Daar is een leuke winnaar uitgekomen. En ja, zo doet Post-Budel ook mee aan wedstrijden. Ja. Wij hebben ons succes vorig jaar bijna gehaald. Wij zijn naar de landelijke finale gemogen. Kijk. In Eelde, helemaal in Groningen. Het resultaat was, daar zullen we het maar niet over hebben. Nee. De derde helft hebben we wel zeker een glansrijk gewonnen.
0: Daarvoor mochten jullie dit jaar ook voor het voorspelen natuurlijk.
1: Misschien
0: dat
1: wel.
0: Al die brandweerkorps die zeiden, nou luister, als die van Bulde kunnen, dan moeten wij het helemaal kunnen. En dat was ook inderdaad zo. Natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Nee, maar weet je, het is vooral ook wel een beetje de gezelligheid met elkaar toch?
1: Ja, ja, je doet heel veel serieuze zaken, maar die serieusheid moet afgewisseld worden met het teamgevoel waarbij je dat versterkt met hele leuke dingen.
0: Ja.
1: En daar is het zo, ja, Erik-Jan.
0: Johan, dat is echt, je bent ineens zo stil.
2: Het teamverband is wel zo super. Dat, vooral met ook de dames zijn met de PV. De dames zijn ook één.
0: PV, wat betekent de PV?
2: De personeelsvereniging.
0: Oh, sorry, tuurlijk, ja.
2: Dus we hebben leuke uitjes. We zijn een keer naar de Beekse Bergen geweest. We zijn alle mega piratenfestijn. Oh, hartstikke leuk. Gezellig. Is echt leuk.
0: Kun je zelf de aapjes kijken. Hè?
2: En vorig jaar hebben we dus een wedstrijdbaan bij ons in Budel gehad. Ja. Over 4 jaar komt de landskampioensbaan naar Budel. Ja. Dan bestaan we 100 jaar.
0: Bestaan jullie 100 jaar volgend jaar?
2: Over 4 jaar. Dus
0: over
2: 4
0: jaar. 4 jaar, oké.
2: Dus dan gaan we nog even...
0: In Gelderop hebben ze toch volgens mij... In Gelderop bestaan ze ook al heel lang, hè? Dat was daar ook volgens mij 100 jaar of zo, volgens mij.
1: Ja. Je ziet eigenlijk al die brandweer, die dorpsbrandweer er nou wel tegenaan gaan komen.
0: Ja.
1: Post-Budel is ooit in 1930 opgericht. Dus 2030, dat is het jaar van Post-Budel.
0: Kijk.
1: Dus zorg dan dat je erbij bent.
0: Zorg dat je erbij bent, dan wil je natuurlijk niet missen.
2: Nee.
0: Dan krijg je ook een paar consumptiebonnen, kun je lekker mee feesten.
2: Jazeker.
1: Ja.
0: Goed. Hey, ik zou een plaatje gedraaid, toch? Of heb je nog, is het zo verteld? Of zeg je van nou,
2: ik denk het wel. Als de mensen die interesse muziek hebben, gewoon contact
1: Wij hebben ons werk gedaan. Het ligt nou nog aan de mensen die gewoon interesse tonen.
0: Ja.
1: Dus, pak je kans, zou ik
0: pak
1: zeggen.
0: Pak je kans en doe mee. Dat is het een beetje. Goed, nou, we hadden het over het plaatje van Fire van Sylvia Millekamp. En daar gaan we even naar luisteren. Goed?
1: Jo.

0: Sad Songs. We hebben een telefoonstoring op de een of andere manier. Ik weet niet waarom. En dus hebben we op de mobiele telefoon onze weerman gebeld. Even kijken of zijn telefoon bij de speaker hoor. Hou. Jan, goedemiddag.
1: En een hele goedemiddag, Erik-Jan.
0: Goedemiddag. Het klinkt net alsof je aan een blikkie komt. En dat is in dit geval ook zo. Oh, zit de speaker hier. Goh, zeg nog eens wat, Jan.
1: Ja, ik ben er hoor.
0: Je bent er, je bent er. Hoe is het, mijn jong?
1: Ja, zeker. Ja. Ik zit mooi bij de dierenverblijf hier in Grootgast. Dus ja, mooi bij bankje even.
0: Oh, lekker. Hoe is het weer bij jou, Jan?
1: Ja, hartstikke prima. Het is hier vol zon. Wel wat bewolking. Alleen dat geeft ook al een klein beetje aan wat het weer eigenlijk wordt vandaag. Op dit moment trekt er een onweerstoring van west naar... hoe moet je zeggen? Van west naar oost, bij jullie.
0: Ja.
1: En die trekt nu over Duitsland. Jullie krijgen net een tikkie van mij, denk ik. Maar er blijft niet zoveel van over.
0: Ja.
1: En dan later dan komt de wind weer uit het noordoosten. En dan, dan komt de zon er steeds weer beter bij. De wind is zwak.

0: Bij mij dus. Ja. En bij jullie is het vrij krachtig.
1: Ja, hij waait best wel, want we waren op de fiets en het was even wind tegen, Jan.
0: Ja, nou, dat zegt toch genoeg. En daarom is er dus ook een tweedeling in Nederland. Bij mij zit de wind in het oosten.
1: Ja.
0: En bij jullie zit hij op dit moment nog in het westen. Maar die gaat geleidelijk aan de middag ook draaien. En dan gaat hij ook bij jullie naar het oosten.
1: Ja, ben je zo verkouden, Jan? Of lijkt het maar zo?
0: Ik ben niet verkouden, hoor. Ja, dat is natuurlijk een heel ander systeem waar ik mee werk, hè?
1: Oeh, vertel eens.
0: Nou ja, ik werk nu via WhatsApp. Dus,
1: je klinkt eigenlijk best wel dichtbij al eigenlijk. Ik vind het best wel goed gehad eigenlijk. Je bent goed te verstaan.
0: Ja, maar ik zit misschien ook al wel geteld, denk ik, 350 kilometer van je af. Maar goed.
1: Ja, precies. Ja. Hey, maar het weer, maar meestal als het zo gaat waaien, Jan, dan is dat toch meestal de aankondiging van de verandering van het weer dan toch, of niet?
0: Nee.
1: Oh, sorry.
0: Nee, nog niet. Oh. Nog niet. Dit komt om dit. Nou ja, ik zeg het al een klein beetje. Ik probeer het uit te leggen.
1: Ja.
0: Bij mij is de stroming op dit moment oost. Het hoge drukgebied zit ook nog steeds boven de, nou ja, boven de Scandinavië.
1: Ja.
0: En die gaat van de week een beetje aan de warmel. Dus vanaf dinsdag, dan krijgen we ook weer meer te maken met weersomslag. Komen er weer meer onweersbuien voor.
1: Echt,
0: en dat houdt ook in dat het de komende dagen vanaf dinsdag wisselvallig wordt. Vooral dinsdag.
1: Ja.
0: En, nou, woensdag dat lijkt nog redelijk te worden.
1: Ja.
0: En dan donderdag ook weer. En daarna, tegen het weekend, dan herstelt alles zich weer. Dan gaat de wind weer naar het oosten toe.
1: Okay.
0: En dan lijkt het, ja, ik wil er niet hard op zeggen nog, maar het lijkt het dat de hele maand juli wel eens warm en heel warm kan worden.
1: Oké, okay. Ja, Jan, mag ik toch leiden. Mijn moeder die gaat op vakantie naar het midden van het land, Arnhem. Die gaat er lekker fietsen, is helemaal gek van. Die vertrekt morgen, maandag. Hoe is het weer in Arnhem de komende dagen? Even voor ons moeder, even dat
0: nou,
1: je even.
0: Ook wat ik dus al zeg, de komende dagen, dan wordt het dus vanaf dinsdag wat wisselvalliger.
1: Wisselvallig.
0: Niet de hele dag regen,
1: nee.
0: Maar ook de zon er wel bij. Ja. Alleen de temperatuur gaat wel naar beneden.
1: Oh, dat vindt ze fijn, dat vindt ze fijn. Want veel te warm, dat vinden mijn moeder niet fijn.
0: Nee, nou ja, prima. Dan is dat in ieder geval al goed. Maar we gaan dus terug naar de 20 graden.
1: 20, oh, 22
0: Jan, misschien nog.
1: Je hoort mij niet mopper hoor. Prima temperatuurtje.
0: Ja, kun je altijd nog op die oude scooter van je gaan, ja?
1: Jan, dat wil ik even zeggen, inderdaad. Nou, inderdaad, maar dat hebben we ook lekker gedaan met dit mooie weer natuurlijk. Mag ik jou bedanken, Jan, weer, voor vandaag?
0: Is, komt allemaal goed.
1: En we spreken elkaar volgende week. Goed?
0: Is goed, en dan en anders die telefoon, de centrale.

0: De meneer van de AWB Mel zegt, die heeft het een en ander te melden. Dus we gaan snel naar de reclame, het nieuws van 1 uur.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Jan de Sterke.
0: Even zeggen, je hoorde net het nieuws van 12 uur. Zo leek het, maar dat was niet zo. Dat was een foutje van mij. Je hoorde echt het actuele nieuws van 1 uur. Yeah.

boven de gitaar op de radio. Moet kunnen toch? Def Leppard. En die Animals.

Ik zou zo een achtergrondkoortje kunnen. Sweet child of mine, zo aan het begin van het uur 3 van de show van de radio. Ik ben helemaal vergeten Peter van Echt te bedanken voor zijn uren. En Peter en ik proberen elkaar altijd af te troeven qua muziek. En hij draaide een hele bijzondere plaat van Chris Rea. Ik denk, daar moet ik overheen kunnen. Die moet ik kunnen hebben. Die moet ik kunnen pakken. Dat kan mooier. En ik ga je straks een hele bijzondere uitvoering en een hele bijzondere plaat laten horen van Chris Rea hier in de show. Dus blijf hier. Dit is het verhaal. Dat gaat over de ergste nachtmerrie die je als ouder kan hebben. Als je een dochter hebt.

Volgens mij leeft hij niet meer, hoor, deze zanger. Falco. Hij maakte heel veel hits, maar dit was wel zijn allergrootste. Genie, in een heel bijzondere uitvoering hier op de radio, bij Radio Horizon. Uiteraard in de show van Radio 13:50. Wat leuk dat je luistert. Nog een paar bijzondere momentjes hier in de show onderweg, dus hou de radio vooral hier. Van alles te doen op Horizon vandaag. Mis niks. Luister mee. En geniet mee. Dit

0: mee te herinneren dat ze deze versie opnamen voor een James Bond film. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Mr. Tom Jones en Natalia Imbruglia. Zij vertolkte de grootste hits natuurlijk van INXS en Never Tear Us Apart. Haal ons nooit uit elkaar. Dat is zeg maar de inhoud van de plaat. Die hoorde om 2:07. Hier bij Horizon. Inmiddels is het heel druk. Ruim 4000 deelnemers aan het Le Dupe Festival. Le Dupe Volleyball Toernooi Festival, moet ik zeggen. En dat is, daarmee maken ze dat ze het grootste, maar dan ook werkelijk het grootste volleybaltoernooi van heel Europa zijn. Officieel gemeld. Een record aantal deelnemers. En een hele hoop gezelligheid in Budel op het sportpark. Je bent meer dan welkom. Toegang gratis. En zie hoe Budel beleeft. Dat sportieve evenement wat Kranendonk toch wel weer op de kaart zet. Groot compliment voor Pim, voorzitter Pim. Hoe heet we zijn achternaam ook weer, Jan? Vlasik, toch?
1: Staals.
0: Groot compliment voor het bestuur. Voorzitter Pim Staals natuurlijk van de organisatie van het Le Dupe Festival. Prachtig evenement. Mogen we trots op zijn. Zo dadelijk die mooie plaat van Chris Rea. Maar eerst One Too Many.

She bent down real slow.

heerlijk hè. Go Like Elia, G. Coltrane op Horizon. Na die prachtplaat van Chris Rea, Road to Hell. Zo dadelijk heb ik een hele bijzondere BZM-plaat voor je. Die je waarschijnlijk nog nooit hoort hebt uit een hele vroege eerste periode van deze band uit Vonnen.

Peters en zijn Dream Band. White Horses in the Snow. 1989 was dit een bescheiden hit voor deze zanger in Nederland. En je hoorde hem hier. Ik had het er straks over een plaat van BZN uit hun beginperiode. Toen klonken ze wel iets anders als Mon Amour. En ik weet dat ik Peter van der Zanden hier een heel groot plezier mee doe. Sweet Silver Annie.

2013 en Miss California na Silver, Sweet Silver Annie moet ik zeggen van BZN. De band zonder naam uit de top 40 van 1973. Hier in de show. Eén laatste plaat is van Dodge. Good enough.

0: Ergens lang geleden periode. Zo aan het einde van de show van de radio op deze zondagmiddag. Ik wil je veel plezier wensen met de rest van de muziek vandaag hier. Je hoeft je niet te vervelen, komt helemaal goed. Dian, dankjewel weer voor de redactie. Hè?
1: Graag gedaan.
0: Het was een rommelige, maar wel gezellige uitzending, toch?
1: Ja.
0: Toch wel, hè?
1: Oké.
0: Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goede vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in de problemen is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N280 van Duitsland naar Roermond voor de aansluiting met de A73. Ook rond de Designer Outlet. De vertraging is bijna 10 minuten. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten vertraging voor knooppunt Empel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knopendijl en de afrit Kerkdriel 7 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van 2 amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goeie vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multiservice.nl of bel 0495 494 434.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat tot 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Honey, all you ever do is bring me down. We hebben het natuurlijk over de band The Mavericks. Met een plaat die meer dan 30 jaar geleden voor het eerst terug te vinden was bij de platenboer. Voor het eerst terug te horen was op de radio. De vocale hoofdrol was voor Raoul Malo. Hij overleed een maand of 4 geleden. Hij is niet meer onder ons, maar zijn hits zullen onsterfelijk blijven. Goedenavond, welkom in de Retro Show voor Radio Horizon op deze zondagavond. We zijn er weer, direct naar Peter van der Zanten. Wat ons betreft zijn we weer op zoek gegaan naar een hitparade van toen. En daarvoor zullen we teruggaan naar 30 mei van het jaar 1970. Een longplayer en bijna vergeten juweel straks in het tweede bedrijf hebben we weer op het programma staan. En we zijn door met de dames van Bananarama. En doe deze nog. Yes, Rock Justice.

dingen uit de 80's. En ik denk dat we met een gerust hartje kunnen vertellen. Een heerlijke stem door je radiospeaker op deze zondagavond. Ja, hij was ook zo populair in de 80's. Bryan Adams met zijn hit Straight from the Heart. 1983, voor als je het vergeten mocht zijn. Onze hitparade van toen die gaat terug naar 30 mei van het jaar 1970. En deze aflevering van het Retro Gebeurde. En de eerste plaat staat klaar. We draaien terug nummer 35, komend van 25. En we hebben het over Rare Earth. Het verhaal van Get Ready. 6 weken was je er al bij op die datum. Dus het zal voor altijd een blijvende herinnering zijn.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

deze plaat blijft ook voor altijd schitteren in de hitgeschiedenis. Ja, het was al voor de 15e keer dat ze te gast waren in de hitparade van 1969 met hun hits The Hollies. En natuurlijk vandaag draaiden we die plaat weer terug in ons retro gebeuren. Daarvoor nog de Gibsons met The Magic Book. En we hadden ook nog schitterende hit uit 65 van The Beatles. Rock'n'roll music, dus uit de echte rock'n'roll tijd. Van de teenagers van toen, onze 60-jarige platen die er elke week bij zijn. Hier bij Radio Horizon in de retro show van Erik. Onze longplay voor deze week. Wat dacht je van deze? We gaan helemaal terug naar de 80s met die Barge. En in de 12-inch uitvoering, in de superlange uitvoering, zal hij meer dan 5 minuten in beslag nemen. The Rhythm of the Night.

Elke week zijn er ook bij, want herinneringen uit de 70s. Ah, mannen. Allereerst de Abba's, eind 70e jaren met Does Your Mother Know. En uiteraard ook nog deze van Rose Royce, die een 10e plaats kreeg in de top 40 in 1978. En Love Don't Live Here Anymore. Tijd om te denken aan een goed verstaanbaar plaatje in de retro show van Erik.

Allemaal die mooie herinneringen, ze zijn er voor jou op zondagavond. Wij draaien ze heel graag terug. En we hadden nog Fraya Candeos van de Volendamse Cats onder de naald. Tja, bijna het einde van het eerste gedeelte. En dat zal ze alleen nog even een kijkje nemen in het hitdossier. De hitparade van 30 mei 1970. We hadden al straks eerst Get Ready van Rare Art. En we hebben er weer eentje klaarstaan met name El Condor Pasa van Simon & Garfunkel, die ook terug te vinden was in die hitparade. We gaan op naar het tweede gedeelte. Ik spreek jullie straks weer met een aantal mooie platen uit het verleden. We zullen beginnen met een blokje uit de jaren 90 en daarna weer de jaren 70, de jaren 60 en de jaren 80. Blijf bij me, want tot een uur de wacht nog deze Retro Show.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN Veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het sein brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hits van toen. Ze komen terug in de retro-show van Radio Horizon op zondagavond. En de plaat waarmee wij het tweede gedeelte instarten, was een aankomende zomerhit van heel lang geleden. Als eindnotering zou ze een derde plaats behalen in de top 40. Het was ook voor deze damesband een zoveelste hit in de rij. Het verhaal van Rio de Janeiro. Voor het tweede gedeelte, voor het laatste, tweede en laatste uur show, hebben we natuurlijk onze hitparade van toen nog voor ons liggen. En ik heb er straks ook nog een bijna vergeten juweeltje mee gehad. Dat beloof weer. Hier is Roxette. Weet je nog? Sleeping in my car.

helemaal nog deze opname van alweer lang geleden. Ja, de jaren 90 zijn ook al weg van ons heen, hè? Als we daar even over diep nadenken. Uit het palmarès van deze populaire band Bestel Maar. Verder hadden we nog de New Kids on the Block. We hadden nog London Beat. En uiteraard nog het swingende Sleeping in My Car van de band Roxette. Onze hitparade van toen. We gaan weer een plaat draaien uit de lijst. Die kwam op 30 mei van het jaar 1970. Ik denk wel dat al wat oudere luisteraars zich deze nog heel goed voor de geest zullen kunnen halen. Want ze kregen die tijd nummer 15 toegedeeld in de hitparade. Wat toch al een behoorlijke prestatie was. En we denken terug aan de shoes. Hier is Osaka.

Ja, ja, ook vandaag weer helemaal terug naar het echte verleden. En daarmee bedoelen we dan de grammofoonplaatjes die bestaan hebben in de jaren 60. Voor de teenagers van toen. Elke zondag draaien weer een aantal terug van jullie op de radio. We hadden Anything, It's Part of You van Elvis. We hadden Roundbox Number 1, Box 144. Uit 1969 van country gigant Johnny Cash. En uiteraard ook nog eentje van Dusty Springfield. I Only Wanna Be With You. Maar je weet het, je kan altijd een plaat aanvragen in de Retro Show van Erik. Gewoon even mailen op info@rtvhorizon.nl. Alles wordt naar mij doorgestuurd en ik zorg er dan voor dat jouw grote lieveling voorbij komt in deze zondagavonden. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. Een plaat die eigenlijk helemaal geen kans gekregen heeft. En die amper 3 weken genoteerd heeft gestaan in de lijsten. Het zou een zomerhit worden, want ze kwam binnen op 31 mei van 1980. Eén notering nummer 31. John en Louis en You'll Always Find Me in the Kitchen. Het is bijna vergeten juweel voor deze week.

staan weer in ons onwachtelijk jaar een aantal retro legends op het rijtje. Laatste was voor de Monotones en het verhaal van Mono. Aretha Franklin met Spanish Harlem. En Albert Hammond met de Free Electric Band. Een grote uit de jaren 70. En hier is Peter Maffay. Kent u deze nog?

de gouden stem van deze Céline Dion. Ja, ze is weer helemaal terug, want ik heb ze laatst op tv teruggezien. En wij pakten nog even een plaat van wat jaren geleden. En natuurlijk, I Drove All Night. Bijna het einde van ons retro gebeuren. Wat gaat die tijd nog weer snel vandaag. Rest mij alleen nog een plaat te draaien uit de hitparade van toen. De hitparade van 30 mei 1970. We hadden de plaat al teruggedraaid uit die hitparade. Als rode draad door de show. Straks hadden we Osaka van de Shoes. En de tweede dit uur die we gaan draaien is nummer 7. Ja. Maar het was heel niet net van de Soulful Dynamics. Dat je nog een hele fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Als Peter van der Sander de krenten uit de pap gehaald heeft, denkt er weer aan het retro gebeuren. Als je ook van die oude platen, moet je gewoon afstemmen op Radio Horizon en luisteren naar Erik. Graag tot volgende week.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer, op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
3: To the key man, the obsession part 1.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. En noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Wannick Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Etje en Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet

0: door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit.